0: Ik die zijn ze bezig te spelen. Klauwe.
1: Ik ben blij dat ze dat ik er zo meteen zijn.
0: Koekoe! Jij!